0: in die koud die.
1: Rick is Nell en Christine, trek om plat. Petty Ryan, love is the name of the game, en Ryan Adams said this time. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Babette, ons leven net een keer, en Kincaid, do you remember Marilyn?

John D. Laudermilk, Blue Train on a Heartbreak Line. Kelly Lee Nonibeard met op een skaal van 1 tot 10. Michael Nesmith, daar die vroege 70s met A Silver Moon en John Belcher, die konings van helden.

0: Klanke van John Barcher, recordings van Helde en Michael Neesmith met Silver Moon. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Vroegoggend klanke hier by Bosveld Studio, Savage Garden met I Knew I Loved You. As ek Karika Kesenkamp sê, dis 'n land. Ons gaan nou voort met die musiek van Pink met Walk Me Home.

Op een wakkere klanke waarmee ons een nieuwe uur betree by Bosveld Studio, David London met Samantha. Er is nou 7 minuut oor 6 en so weer eens goeiemorgen en baie welkom vir my af Lee Prezeski. Amper uit om te sien wie vir jaar vandag. My eerste klanke van Monia met milkshakes by OJ's.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Dis allemaal mooi hierdie van Anlie van Rooy en neem my op vlerke. Jy luister na Bosveld Stereo met al hierdie heerlike, goeie, gouwe klanke. So is hierdie volgende snit net so voor die jongste verkeer. Dis the 4 Chance. Reach out, I'll be there.

0: Long live love van Sandy Shaw.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel

0: ek lief jou meer. Juanita Du Plessis met Mengelmoes Kardoes. Die tyd nou op die kop, 13 minute oor 2. 90 slanke van The Lightning Seeds wat op pad is en ook baie mooi een van Audrey Landers.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight To Your Dreams, Jacques de Priester ook met Fine Line. So 'n bietjie goeie goud van Helen Shapiro voor die ons verkeersverslag, Walking Back To Happiness.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Nate Smith geweest met World on Fire. Nogal. Ons kyk na die paaie. Die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig voor die oprit tot Rigel aan, wat vertragings veroorsaak. Die N1 Noord, die stilstaande voertuig Noord voor die oprit vanaf Rivonia weg. N1 Suid, stilstaande voertuig in die suidelike richting by Albertina Sisulu weg. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by Rivonia weg. Die M2E Wes, een botsing in plaas vind voor Rustikstraat met vertragings. Johannesburg M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Alexandra N3 Suid, een botsing by Londenweg met druk verkeer. Bedfordview die N3 Noord, stadigweer verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galulies. Die N1 Noord, een stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg, veroorsaak druk verkeer, so wees asseblief by uitkyk. Eskom Beglele Laan in Pretoria in die noordelike richting, een botsing by Van der Hofweg, se Wisselaar, veroorsaak druk verkeer. Eskom Beglele Laan Noord, die druk verkeer in die richting van Mootstraat, is ook aangemeld. Dit is die story tans. Hy is baie veilig daar buiten. Nou, hier is 'n verrassing vir jou. Heaven.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Een slechte invloed nogal, nee. Dat is aan zelden bij Bosveld Studio. Daar heb je gehoord van Chris Young, samen Kane Brown en het praten de Famous Friends nogal. Daar heet je om. So, allemaal ken iemand wat bekend is, 10-10-1. Nee? Acteurs en zo, en zangers, zangeressen, wie zal weet. Maar nou ja, kom eens weer allemaal in muziek. Hier gaan jullie terugnemen voor een rukkie. It's me, Mr. Mustard. Stranger in my head.

Nou is jy reg vir hierdie naweek, met daai klanke kan jy nie anders nie, dis Babe, is the Drunken Sailor gewees. Is goeie naam van my, sien net baie welkom hier by die Hart van Goud en ek vertrou dat dit met jou sommer net baie, baie goed gaan op hierdie vrijdag aand. Het jy daar langs een vierkie sit, ek sien, of ek hoor, Gilbert, collega Gilbert sit ook langs een lekker vierkie en luister Bosveld Stereo. So, geniet het en stuur vir my daai vierkies dat ek ook kan voel of ek langsom sit. Hier is Pussycat's Hey Joe.

0: Maak die beste van jou naweek. Ja, as het wel een boota gewees met een shot en dan is die tyd nou 12 minuten na 8. Het word aan jou gebring dier die plaas gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Die 90s Bosveld 107.5.

Voorwaarts mars, en ons doen het hier by Bosmanstudio, nou die stilsheid tyd vanavond nie. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Know. If you don't, let me go.

steps gewees, say you'll be mine, en hoe gaan het daar by jou kant, het brand die vuur nog hoog, en hier is Freddie Nest, bly net na by my, in Bosveld.

0: Juan Tanamera, dis die Goombay Dance Band gewees en dan ook Rika Kesenkamp, lang maar blonde man. Ons gaan wegspring met ietsie van Blondie, want ons nie weer begin.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

En is Blondie met Atomic gewees. Dit is helemaal mooi in van haar, nee. Okay, Blondie's muziek is goed. Dit is 2 minute na 9. Ek is nog al die pad hier, is die niet. My vierde uur van my 4 ure wat ek saam met jou is. So, dit is altijd lekker om jou geselskap te kan hou. En baie dankie dat jy die muziek so geniet. Dit maak het vir my ook lekker. Hier is Alvin Stardust. Pretend you're happy when you're blue. Pretend you're

Musiek van Heidi met Anhou en voor dit Indecent Obsessions, so Whispers in the Dark. Ons stap aan, is al amper 10:10 en Johnny Roman is volgende, You Will Never Know.

Sweedse supergroep Rock Z en Pulls of Passion, Gilam en Christine het voor dit en ons beweeg nader aan ons weervoorspelling. Dit is net 2 snitte ver weg. En die eerste van die 2 snitte, Lincoln, Long Days and Lonely Nights.

Kyk, studios, my trip will be smooth. Nou, ek kan nou nie jou reis waarborg nie, maar ek kan jou waarborg dat die volgende paar ure se glad, se musiek heerlik glad gaan verloop. Ek sien ons het Gwyneth Ashley Robin volgende Calendar Boy en ook Dion Volkskenk net daarna kom vat my hand. 5000 volts gaan ons vinnig opvolg. Can't stop myself from loving you.

Patsy Galland wat alweer die ligmyle by mekaar maak, dan so from New York to LA, voor die Hewels Fantasties en Werner van den Hoeven, somer in my keel. Armand Hofmeyer is Simone van die kerk wat volgende draai maak. Klanklas iets van Armand in my skof gehad. Hierdie is Harkie, ek het ook Chris Norman, These Arms of Mine. 80s ou goed vir jou net daarna.

Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.